0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Dit is Bo.

0: van Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: I don't like it.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en scoor jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
4: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
3: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
5: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
3: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
12: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: Rijnsburg maakt zich op voor de feestweek, Lisse maakt zich op voor Castlefest, Noordwijk maakt zich op voor het nieuwe boek van Rens Tienstra en Katwijk maakt zich op voor de komst van meer bomen. Ook het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
1: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
12: Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt naar de Duizendschoon in Rijnsburg. In een woning waren twee middelen voor een jacuzzi met elkaar gemengd. Daardoor ontstond chloorgas. De brandweer kwam met meerdere wagens en een speciaal team voor gevaarlijke stoffen. Vier mensen zijn voor controle en mogelijke behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente en ondernemers uit Lisse werken aan een BIS voor het centrum. Ondernemers kunnen daarmee samen geld uitgeven aan evenementen en reclame. Ook is er geld voor meer groen, duurzaamheid en een schoon centrum. De gemeenteraad van Lisse beslist op 16 september over de regels. Bij genoeg steun start de BIS begin volgend jaar. Het Museum of Comic Art in Noordwijk heeft de 5000ste bezoeker ontvangen van de huidige expositie. Zij bezocht de tentoonstelling over puzzelmaker Jan van Haasteren. De bezoekster hoort bij de puzzelgroep Onthaasteren. Deze groep deed mee aan de voorronde van het NK Puzzelen. Een plek in de finale zat er dit jaar niet in, maar de puzzelaars willen het volgend jaar gewoon weer proberen.

0: Rijnsburg maakt zich op voor 9 dagen feest. Van vrijdag tot en met zaterdag organiseert de Oranje Vereniging Rijnsburg opnieuw de jaarlijkse feestweek. En op het programma staan tientallen activiteiten voor jong en oud, verspreid over het hele dorp. We spreken erover met Ida Zwaan, secretaris van Oranje Vereniging Rijnsburg. Dag Ida.
1: Goedemiddag, goedenavond.
0: Ja, de feestweek die staat op het punt van beginnen. Hoe is de stemming bij de Oranje Vereniging na al die maanden voorbereiding?
1: Ja, die is vol verwachting en we hebben er ontzettend veel zin in. Ook onze vrijwilligers staan te trappelen om te mogen beginnen. We mogen het dorp nog niet afzetten, maar het liefst zouden we het al gaan doen.
0: Ja, en wat zijn zo vlak voor de opening nog de grootste uitdagingen? Wat zijn de puntjes op de i?
1: Ja, er komen altijd nog dingen voorbij die net nog even wat aandacht behoeven. We moesten bijvoorbeeld bouwhekken hebben en die huren we altijd bij iemand en dat ging opeens niet door. Dus gisteren geschakeld en nu mogen we bij een ander huren. Dus dat zijn een beetje de dingen waar we nu nog mee bezig zijn.
0: Even van die last minute probleempjes,
1: ja.
0: Maar niks structureels, alles.
1: Nee, dat staat gewoon allemaal.
0: Kijk. Ja. Om te horen. U had het net ook al over de vrijwilligers. Voor veel verenigingen is het werven van vrijwilligers nog best moeilijk. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, dat gaat gewoon heel goed. We zijn een paar jaar geleden hebben we op de roeren binnen onze vereniging omgegooid. Kleine bestuur met veel vrijwilligers. Verschillende verantwoordelijkheden ook binnen de vrijwilligers. We hebben vrijwilligers die denken het hele jaar mee, maar we hebben ook vrijwilligers. Wij noemen dat onze hands-on mensen. En die, die komen wanneer ze het leuk vinden. Ze kunnen kiezen waar ze naartoe komen. Ik zit net ook in de app te kijken. Ik moest even wat opzoeken. En dan gaat er een berichtje in. Joh, we zoeken daar nog 2-3 mensen voor. Nou, binnen het kwartier is het ingevuld. Of ze nemen vrienden mee. We hebben daar echt geen klagen mee. We zijn echt gezegend.
0: Ze hebben echt hard voor het feest, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeker. En het is ook een bijzonder programma wat ik hier voor me heb. Het is voor jong en oud, kunstexpositie, klassiek concert, kinderspelen, sportmuziek en natuurlijk de kermis. Maar welke onderdelen mogen bezoekers nou dit jaar echt niet missen?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. We trappen af met de expositie. Dat is toevallig een commissie van mijzelf. En daar zijn we gewoon druk mee nu. Ja, dat is leuk, maar daar kan je de hele week heen. Dus daar kan je eigen tijd kiezen. Het kindercorso is echt wel uniek voor Rijnsburg. Er zijn veel kindercorso's in het land. Maar geen één waar semi-professionals de fietsjes opsteken. En waar altijd weer een bonte scoot is. Maar ja, we hebben ook dinsdagavond de pubquiz. Die hadden we altijd rond Koningsdag. We hebben hem naar de feestweek verplaatst. Ja, die is gewoon geweldig. We hebben hem zelf getest. Dus ik zou zeggen, schrijf je nog gauw in via de website. En ga daar naartoe. Het spelletjesplein, de kleedjesmarkt op vrijdagmiddag. Ik zit even gewoon zo uit mijn hoofd door het programma heen.
0: Er is te veel om op te noemen, zeg maar.
1: Ja, echt. Hè? Want er zijn vele activiteiten. Er zijn er meer dan 100. Dus dat is gewoon echt lastig. En dat vind ik het mooie aan het programma van onze vereniging. Er is echt voor iedereen wat. We hebben een seniorenmiddag op maandagmiddag. Dus ook de oudere mensen zijn van harte welkom. En wat ik nu opeens bedenk, en dus gewoon qua sfeer, weet je, als je niet mee wilt is het ook goed. Maar we hebben de bingo vorig jaar naar de fiets verhuisd. Dus niet meer binnen, maar buiten. Langs de fiets hangen allemaal kleurrijke lichtjes. En de fiets toch een mooi stukje van ons dorp. En om daar dan bingo te spelen, dat is gewoon heel grappig en heel mooi. Geeft ook een hele fijne sfeer. Dus kan je niet meespelen of vind je bingo gewoon niet leuk? Wat kan? Kom wel even genieten van de sfeer.
0: Kijk, daar doen we het voor, hè, de sfeer.
1: Ja, zeker.
0: Precies. Ja. En ik las dit jaar dat het voor het eerst dat er alleen nog betaald kan worden met een kaart.
1: Ja.
0: Waarom is daarvoor gekozen?
1: Dat is eigenlijk de tweede keer. Vorig jaar zijn we daarmee gestart. We zaten met de munt. En de munt heeft altijd een waarde. En dat is gewoon heel lastig. Want dan moet je altijd een equivalent van die waarde aan je activiteit of aan je drankjes gaan hangen. En dat past niet altijd. Of het is te duur of het is te goedkoop. En op het moment dat je gewoon kan pinnen, kan je elk bedrag aan de, aan of je drankjes of je activiteit hangen. Dan hoeft het niet meer een equivalent van 1,50 euro te zijn, wat de muntwaarde is. Dus we hebben daarvoor gekozen. Mensen kunnen gewoon met een pin betalen, dus met telefoon of met betaalkaart. Maar je kan ook, als je zegt, we zijn met een groep vrienden en we lappen allemaal 100 euro. En dat zetten we op die kaart en dan kan iedereen gewoon drank halen voor de vriendengroep. En dan kan je een opwaardeerkaart kopen voor 2,50. En die kan je de hele week opwaarderen en je betaalt maar één keer voor die kaart. En wat wel nieuw is dit jaar, dat was vorig jaar niet zo, dat de kaart ook volgend jaar nog geldig is. Dus staat er nog geld op, hou je wat over, wat men niet kan voorstellen, je moet lekker opmaken, maar hou je wat over, dan blijft dat gewoon geldig ook volgend jaar. Dus dat kan je dan gewoon blijven gebruiken.
0: Kijk, dat lijkt mij een ideale oplossing.
1: Zeker.
0: Tot slot, waar kunnen mensen het volledige programma vinden en waar ze ook kaartjes kunnen kopen voor bijvoorbeeld de pubquiz?
1: Ja, nou, zij kunnen op onze website www.overheerrijnsburg.nl. En dan kom je op de homepage en dan kan je naar tickets en dan kan je alles kopen. Zowel voor alle activiteiten, maar ook bijvoorbeeld voor toegang voor de Oranje Roos op het feestterrein.
0: Helemaal super. Ida Zwaan, secretaris van Oranje Vereniging Rijnsburg. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. En ja, nog succes met de laatste voorbereidingen.
1: Gaat goed komen. Dankjewel.

0: Op landgoed Keukenhof in Lisse wordt op dit moment hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor Castlefest. Deze donderdag verandert het terrein 4 dagen lang in een wereld vol fantasy, muziek, kostuums, verhalen, ambachten en bijzondere rituelen. Mark van der Stelt is organisator van het festival en staat midden in de opbouw. En daarom vind ik het fijn dat ik hem heel even mag storen. Dag Mark.
1: Goedendag.
0: Ja, wat gebeurt er op dit moment allemaal op het terrein bij jou?
1: Ja, heel erg veel. De laatste week zijn we natuurlijk druk bezig geweest met opbouwen van tenten, van luifels, podia en dat soort dingetjes. En vandaag is eigenlijk het moment dat die tenten gevuld worden door standhouders, dat de cateraars aankomen. Nog meer standhouder tenten komen. Alle weekendvrijwilligers komen vandaag aan. Dus het is een drukte van je welste.
0: Een drukte van je welste. Maar zoals ik het al hoor, een beetje puntjes op de i. Maar ja, er zit natuurlijk veel meer werk in dan vandaag. Hoe lang zijn jullie er eigenlijk mee bezig?
1: Wij werken aan dit evenement jaar rond. Dus we zijn nu ook al bezig met de programmering van volgend jaar. En zodra het evenement voorbij is, gaan we evalueren en dan ook gelijk weer doorplannen. Dus we zijn jaar rond hiermee bezig.
0: Dus als ik het zo hoor, liggen jullie aardig op schema voor deze en volgende editie?
1: Ja, deze opbouw gaat mede ook gezien het weer erg voorspoedig. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, en over het weer gesproken, wordt het een beetje goed weer voor jullie?
1: Ja, het is ik dacht ergens tussen de 23 en 25 graden het hele weekend. Dus daar tekenen we voor.
0: Dat is ideaal. En perfect weer voor dat uitverkochte festival. Want jullie doen het al meer dan 20 jaar. Hoe is het zo dat jullie nog steeds die mensen blijven aanspreken met jullie prachtige festival?
1: Nou ja, wat wij veel horen van onze fans en onze bezoekers is dat het voelt als thuiskomen. En dit is wel een evenement waar heel veel mensen elkaar weer zien. Het is het elkaar weer meeten, gelijkgestemde. Dat trekt toch aan.
0: Ja, is het dan ook een festival veel voor vaste gasten of is er nog steeds veel nieuwe instroom?
1: Je hebt natuurlijk wel doorloop. Mensen die voor het eerst komen en mensen die stoppen met komen, dat heb je altijd. Het zijn wel vooral vaste fans.
0: Ja, en dan zie ik ook veel bezoekers volledig verkleed komen naar Lisse. Ik vroeg me af, is dat eigenlijk verplicht?
1: Nee, zeker niet. Nee. Wat wij altijd zeggen is, je moet je kleden zoals je je fijn voelt. Sommigen die kleden zich dan in een alter ego van hun of in een figuur uit de fantasy-wereld. En anderen die komen gewoon met een spijkerbroekje.
0: Nee, precies. Maar het lijkt mij dat je dan heel erg out of place bent als ik in mijn FC Lisse voetbalshirt langskom. Daar wordt niet op gehandhaafd.
1: Nou, sowieso niet op gehandhaafd, want iedereen mag aantrekken wat hij wil. Uiteraard binnen de fatsoensnorm. Dat is zeker niet. Het is gewoon een mengeling van mensen die zich passend naar het evenement kleden en mensen die gewoon in hun dagelijkse kloffie komen. Wat ons wel altijd opvalt, is dat mensen die een keer in hun spijkerbroek geweest zijn, vaak zo enthousiast zijn dat ze het jaar daarna wel in evenement outfit.
0: Ja, precies.
1: Komen.
0: Dan worden ze in die wereld gezogen van jullie, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, kijk, dat is leuk om te horen. En wanneer denk je nou als organisator, nu staat de wereld van Castlefest echt op beginnen?
1: Morgenochtend op het moment dat wij wakker worden.
0: Ja?
1: Want dan moeten we echt nog een hoop dingen op gang brengen. De teams van op parkeerplaats starten dan. Het team bij de ingang start dan. Onze fotografen staan dan klaar. Dat is echt dan staan we echt in de startblokken. En om 10 uur is het startschot.
0: Ja. Kan je dan zelf ook nog een beetje genieten of is het vooral veel regelen?
1: Nou, natuurlijk, het is hard werken. Maar dat harde werken vind ik ook leuk. En met het team genieten we zeker hiervan. Vooral de blije gezichten van alle mensen die op het evenement aan het rondlopen zijn.
0: Ja, en daar doe je het toch voor. Castlefest begint deze donderdag op Landgoed Keukenhof in Lisse. En duurt nog tot en met zondag. Het festival is uitverkocht. Maar sommige optredens zijn tijdens het festival ook via een gratis livestream te volgen. Mark van der Stelt, hartelijk bedankt. En succes met die laatste uren.
1: Graag gedaan en dankjewel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een meisje is dinsdag uit het Valkenburgse meer gered. Zij raakte rond 8:30 s'avonds in de problemen. Het is niet bekend hoe dit kon gebeuren. Meerdere politieauto's en ambulances kwamen snel ter plaatse. En volgens de politie ademde het meisje nog toen hulpverleners haar uit het water haalden. De brandweer en dierenambulance zochten dinsdagmiddag in Noordwerkerhout naar een gewonde kat. De kat zat onder een brug bij de Delfweg. Twee brandweerlieden gingen in speciale pakken het water in. Zij kregen de kat eerst te pakken, maar het dier rukte zich in paniek los en rende weg. De zoekactie leverde niets op en de kat is nog steeds spoorloos. De Hillegommese Roos Seehausen heeft brons gewonnen op het WK voetgolf voor jongeren. Het toernooi vond plaats in Duitsland. Roos werd derde bij de meisjes van 16 tot en met 18 jaar. Het was de eerste officiële wereldbeker voor jonge voetgolfers. De spelers deden uit 22 landen mee. En Roos hoort nu bij de beste jonge voetgolfers ter wereld.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint met zon en enkele wolkenvelden. Door een westenwind vanuit zee is het minder heet dan landinwaarts. De middagtemperatuur ligt rond de 25 graden. Vrijdag verloopt ook vooral droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit rond de 24 graden. En er is ongeveer 30% kans op een lokale regen- of onweersbui. Het weekend laat een vergelijkbaar weerbeeld zien. Zaterdag en zondag wisselen zon en bewolking elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 22 tot 25 graden. Plaatselijk kan een bui vallen, maar langere droge perioden blijven aan.

0: Eén of twee pagina's uit een ruim 400 jaar oud reisverslag kunnen een verrassend compleet beeld geven van een tijdperk. En dat laat historicus Rens Tienstra zien in zijn nieuwe boek Halverwege de Opstand. Hoe dat tot stand is gekomen, vertelt hij nu, want ik heb hem nu aan de telefoon. Rens Tienstra, een goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, uw hele boek begint bij slechts enkele pagina's uit een reisverslag van Arnoud van Bugel. Wie was deze persoon?
1: Arnoud van Bugel, dat was eigenlijk Nederlands eerste oudheidkundige. Het was een meneer die trok rond door de Lage Landen. En die tekende alles maar op wat hij interessant vond. Maar hij deed dat op zo'n gedetailleerde en gestructureerde manier dat hij ook al wordt beschouwd als de eerste oudheidkundige, de eerste historicus van Nederland.
0: Oké. En toen kwam hij in het jaar 1619 in Noordwijk aan.
1: Ja.
0: En wat trof hij daar aan?
1: Nou, hij was er al een keertje eerder geweest. Hij is, voor zover wij weten, is hij er 3 keer geweest. Maar het verslag van 1619 is eigenlijk het belangrijkste. En hij kwam daar, denk vooral omdat hij goed bevriend was met de adellijke familie van der Does. Bekend van Janus Dusa. En dat waren de heren van Noordwijk. En hij trof daar van alles aan in Noordwijk. Maar hij trof vooral de oude Jeroenskerk. En die trok toch wel zijn aandacht. En hij beschrijft dan eigenlijk hoe hij rondtrekt door het dorp en door die kerk. En het is in al die verslagleggingen die hij heeft gemaakt van alle plaatsen uit de buurt, is het de enige waar hij ook een mooi dorpsgezichtje bij geschilderd heeft.
0: Oké.
1: Dus we weten ook hoe Noordwijk er in 1619 bij lag.
0: Ja, en u heeft dan een heel boek geschreven over 1 of 2 pagina's uit dat reisverslag. Was dat zoveel informatie of... Zo, hoe is dat
1: zoveel informatie eigenlijk tussen de regels door. Dus het verslag zelf, dat is vrij droog, een beetje encyclopedisch. En ik had ook niet de insteek om daar een heel boek uit te persen. Maar ik ging alle vermeldingen die hij optekende en alles... Hij tekende een beetje van alles op, maar dat ging ik eens allemaal nalopen om te kijken van wat is daarmee gebeurd? Bestaat dat nog? En er bleken eigenlijk zoveel subplots... in die beschrijvingen te zitten, dat er eigenlijk vrij makkelijk gewoon een heel boek, zonder dat het gepland was, uitgeschreven werd. Dus ja.
0: Nooit gedacht, maar dus zo kan het in één keer ontstaan.
1: Ja, niet in de planning, maar dan voor je het weet ligt er opeens een boek klaar. Dus.
0: Ja, en er is ook een prominente rol voor de oude Jeroenskerk in Noordwijk.
1: Zeker.
0: Wat vertelt die geschiedenis over die kerk?
1: Nou, veel, want die kerk staat er natuurlijk al een flink aantal eeuwen. En is eigenlijk veel te groot voor dat dorp Noordwijk. En dat komt al door een hele middeleeuwse voorgeschiedenis met Sint Jeroen. Dan hebben we net, als Van Bugel daar in 1619 komt, de reformatie gehad. Die kerk die heeft ook een hele geschiedenis rondom de reformatie in de 80-jarige oorlog meegemaakt. En hij tekent eigenlijk in de hele streek van alles op, omdat hij bang is dat het ook verloren gaat in de komende strijd. Want het ziet ernaar uit dat de 80-jarige oorlog weer verder gaat. Het 12-jarige bestand met Spanje, dat loopt af. En vanuit een soort angst van, misschien wordt dat ook allemaal verwoest, tekent hij het allemaal maar op.
0: Okay.
1: Dus hij tekent eigenlijk op wat hij vindt in het interieur van de oude Jeroenskerk. En een kerkinterieur, dat klinkt niet heel spannend, maar wat hij allemaal aan details erbij vermeldt, dat maakt het eigenlijk juist wel boeiender dan gebruikelijk. Dus...
0: Ja. En zijn er dan nog overeenkomsten in het boek die met bijvoorbeeld het heden worden gemaakt?
1: Ik zou wel zeggen van wel, want het vraagstuk van wat defineert nou Nederland, dat komt eigenlijk in die tijd, in 1619, is dat heel erg... bij de mensen in vragen van wat zijn wij nou als land? De Republiek is dan onafhankelijk geworden van Spanje.
0: Ja.
1: Maar wat maakt ons nou precies Nederlanders? En zeker in de omgeving van Noordwijk en Leiden speelt die vraag. Met allemaal ideeën dat wij van de Batavieren afstammen en zo. Bijvoorbeeld die legende die komt echt in die tijd op. Wat die kerken dan precies daarmee voor rol hebben. Dus wat is er in de middeleeuwen allemaal gebeurd in Nederland? En dat vraagstuk naar identiteit, een nationale identiteit, dat komt daar voor het eerst echt op. En je kan daar wel een lijn trekken naar de huidige tijd ook van, hè, wat definieert ons nou als Nederlanders? Wat maakt Nederland nou precies Nederland? En ook, Arnoud van Bugel leefde in een tijd van eigenlijk alleen maar oorlog. Of dreigende oorlog van 12 jaar lang. Deze tijd is wat betreft ook niet de makkelijkste. Dus ja. Er zijn zeker wel parallellen tot de huidige tijd te maken.
0: Dat kan ik begrijpen. Dus als de luisteraar zelf daarachter wil komen, dan moet de persoon het boek gaan lezen.
1: Maar zeker.
0: Deze is nog niet beschikbaar.
1: Nog niet, nee. Maar nog hij niet. Wordt op 12 september wordt hij gepresenteerd. Het boek zelf is al vanaf half augustus te vinden op de website van de uitgeverij. Uitgeverij Verloren. Maar 12 september, Open Monumentendag, dan wordt het boek gepresenteerd in de Oude Jeroenskerk. Kijk. Dus waar het allemaal plaats heeft gevonden. En Open Monumentendag, dan is de kerk ook gewoon voor iedereen open. Dus je hoeft daar ook niet genodigd voor te zijn of een kaartje voor te kopen. Het is gewoon gratis toegankelijk. De uitgever is er dan ook bij. Er wordt ook wat muziek bij gemaakt uit die tijd. Dus dat is ook wel mooi toepasselijk. En dan wordt het eerste exemplaar ook gepresenteerd.
0: Kijk, één groot feest op de meest toepasselijke plek die ik me wel kan bedenken.
1: Ja.
0: Rens Tienstra, hartelijk bedankt voor deze toelichting. En ik wens u nog heel veel succes met het boek. Halverwege de opstand komt uit op 12 september.

0: Het planten van bomen is belangrijk voor het vergroenen van een dorp. De gemeente Katwijk is daar ook mee bezig. En in RTV Magazine vertelde beleidsmedewerker Brechtje Terwijn wat de plannen zijn voor Katwijk.
1: Het college heeft de ambitie uitgesproken om 1200 bomen extra te gaan aanplanten. Dus dat is de komende 4 jaar. En daar moet de gemeente mee aan de slag. Het is nog redelijk recent, dus we zijn nu aan het kijken naar het onderzoeken waar de kansen liggen. Het heeft nu dan ook te maken met de ondergrond, dus waar is nou ruimte, waar kan het niet, waar kan het wel. Er zijn verschillende invalshoeken. Je kunt ook kijken naar straten waar bijvoorbeeld nog maar geen of één boom is. Het kan een reden hebben dat daar inderdaad kabels en leidingen liggen, dus dat het gewoon niet kan. Maar het kan ook zo zijn dat het wel kan. Dus er zijn verschillende manieren. We hebben ook een groene structuur natuurlijk van de gemeente die kan versterkt worden. Op die manier proberen we naast de reguliere het reguliere groenbeheer wat er al is en ook de noodzakelijke kap die bijvoorbeeld uit boomveiligheidscontroles komt, dat is gewoon nodig. Daarnaast dan ook nog te zorgen voor die extra vergroening.
2: Ja, en is er budget voor uitgetrokken voor die vergroening? 1200 bomen, als je dat goed wil doen, dan kost elke boom best nog wel een beetje geld. En dan heb je natuurlijk ook wel wat nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Je wil ook niet gelijk hele kleine boompjes hebben. Je hebt wel een boompje nodig die al wat jaren erop hebt zitten. Omdat die anders vanuit een stekje duurt het wel wat jaartjes voordat het dan een beetje omhoog gaat. Dus en dan heb je bomen die houden de bladeren rondom hun en je hebt bomen met een boomkroon die je hebt. Wat is dan de bedoeling?
1: Ja, inderdaad. De bomen, we willen juist ook kijken naar bomen met wat body. Dat zeggen dan mijn collega's groenbeheer. En die zijn dan ook wat duurder. Maar er is echt ruim gekeken vanuit die ambitie van wat is er dan voor nodig. En dat is nog niet helemaal vastgelegd. Dus je kan niet zeggen wat exact het budget is, maar daar wordt inderdaad naar gekeken. En niet alleen die kleine sprietjes, maar ook echt bomen met wat meer body en die wat groter zijn.
2: Ja, de begroting is natuurlijk nog niet klaar voor het nieuwe jaar, denk ik. En dan daar moet nog een prijs aan gekoppeld worden. Maar goed, als je dat meer bomen neerzet, heb je ook nodig dat het onderhoud wordt dan ook duurder. Want je hebt meer onderhoud nodig, omdat je meer bomen krijgt. Gaat daar ook naar gedacht worden?
1: Ja, zeker. Dat wordt echt meegerekend in de kosten per boom. Dan wordt er ook gekeken naar wat zijn de onderhoudskosten. En bij ons is wel de afspraak dat de eerste 3 jaar, dat zit dan bij de aannemer. Zo heb je als gemeente wel een soort garantie dat die eerste 3 jaar ook goed wordt onderhouden. En dat de boom die aangeplant, dat die ook goed wordt aangeplant.
2: Ja, ja. Wat ik nou zelf zie bij ons in de buurt, waar ik dan zelf woon. Ik woon in Rijnsburg, maar ik zie het ook wel in Katwijk. En ik zie het op meerdere plaatsen. Dat er nogal wel wat boontjes zijn, die staan toch een beetje weg te kwijnen.
1: Mm-hmm.
2: En daar is dan hoogstwaarschijnlijk de ondergrond dus niet passend. Mm-hmm. Hoe gaan we daar ook nog naar kijken?
1: Ja, goed punt. Ik denk ook dat de droogte nu natuurlijk wel echt extra meespeelt. Dus dat is een extra uitdaging. Dus de aankomende jaren, en dat zal de aankomende, of het was de afgelopen jaar, maar dat zal natuurlijk nog blijven. Ik denk dat het belangrijk, we hebben dus die nazorg, daar zit een deel garantie. Maar we moeten ook kijken, kunnen we niet boomverbetering, of de groeiplaatsverbetering en ook de boomspiegels, die zijn soms best wel klein. Dus als je die nou groter maakt, dan heb je ook wat meer ruimte voor die wortels om te wortelen en om water binnen te laten. Dus dat is iets. En het moet ook een goede afwatering zijn. Dus niet dat het water wat dan goed binnenkomt, dat het alleen maar op één plek blijft. Dus er zijn verschillende manieren om groeiplaatsverbetering te realiseren. En dat wordt ook elke keer meegenomen.
2: Maar moeten ze dan een boom weer uitgraven en dan opnieuw wat dieper ingraven en nieuwe grond aan toevoegen? Is dat het dan? Ik weet ook niet precies. Nou, ga maar.
1: Nee, inderdaad. Bij de bestaande bomen zou je kunnen kijken naar vergroten van de boomspiegel. Dat kan inderdaad. Daar hoef je niet de boom voor weg te halen. Als er echt werkzaamheden van een herinrichting zijn, dan is dat soms wel nodig. Want dan is er zoveel verandering van de inrichting dat dat schade brengt aan een boom. Dat wil je natuurlijk niet. En daarvoor doe je een boomeffectanalyse. Dat probeer je allemaal te voorkomen.

0: Maar bij nieuwe bomen kijken we inderdaad van tevoren of het al meteen goed en een grote boomspiegel kan worden.
1: En is het, zijn die activiteiten een beetje verdeeld over de gemeentes die wij hebben? Dus zeg maar over Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg. En dan kijk ik Katwijk Noord.
0: En dan heb je het over het aanplanten van extra bomen.
1: Ja, over gewoon alle groene activiteiten. Dat het een beetje gelijkmatig verdeeld is. Is dat ook de bedoeling? Wordt daar ook naar gekeken?
0: Ja, zeker. Het is wel de bedoeling om het goed te verspreiden natuurlijk. Te kijken naar de kansen die we zien. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat inwoners zelf als vergroeningsplekken interessant vinden. Dus daar willen we ook naar kijken.

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me.
1: Dit was Nieuwsblevaar voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreekomroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
8: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
7: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
9: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
7: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
14: Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
17: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: Rijnsburg maakt zich op voor de feestweek, Lisse maakt zich op voor Castlefest, Noordwijk maakt zich op voor het nieuwe boek van Rens Tienstra en Katwijk maakt zich op voor de komst van meer bomen. Ook het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
16: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
17: Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt naar de Duizendschoon in Rijnsburg. In een woning waren twee middelen voor een jacuzzi met elkaar gemengd. Daardoor ontstond chloorgas. De brandweer kwam met meerdere wagens en een speciaal team voor gevaarlijke stoffen. Vier mensen zijn voor controle en mogelijke behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente en ondernemers uit Lisse werken aan een BIS voor het centrum. Ondernemers kunnen daarmee samen geld uitgeven aan evenementen en reclame. Ook is er geld voor meer groen, duurzaamheid en een schoon centrum. De gemeenteraad van Lisse beslist op 16 september over de regels. Bij genoeg steun start de BIS begin volgend jaar. Het Museum of Comic Art in Noordwijk heeft de 5000ste bezoeker ontvangen van de huidige expositie. Zij bezocht de tentoonstelling over puzzelmaker Jan van Haasteren. De bezoekster hoort bij de puzzelgroep Onthaasteren. En deze groep deed mee aan de voorronde van het NK Puzzelen. Een plek in de finale zat er dit jaar niet in, maar de puzzelaars willen het volgend jaar gewoon weer proberen.

0: Rijnsburg maakt zich op voor 9 dagen feest. Van vrijdag tot en met zaterdag organiseert de Oranje Vereniging Rijnsburg opnieuw de jaarlijkse feestweek. En op het programma staan tientallen activiteiten voor jong en oud, verspreid over het hele dorp. We spreken erover met Ida Zwaan, secretaris van Oranje Vereniging Rijnsburg. Dag Ida.
1: Goedemiddag, goedenavond.
0: Ja, de feestweek die staat op het punt van beginnen. Hoe is de stemming bij de Oranje Vereniging na al die maanden voorbereiding?
1: Ja, die is vol verwachting en we hebben er ontzettend veel zin in. Ook onze vrijwilligers staan te trappelen om te mogen beginnen. We mogen het dorp nog niet afzetten, maar het liefst zouden we het al gaan doen.
0: Ja, en wat zijn zo vlak voor de opening nog de grootste uitdagingen? Wat zijn de puntjes op de i?
1: Ja, er komen altijd nog dingen voorbij die net nog even wat aandacht behoeven. We moesten bijvoorbeeld bouwhekken hebben en die huren we altijd bij iemand en dat ging opeens niet door. Dus gisteren geschakeld en nu mogen we bij een ander huren. Dus dat zijn een beetje de dingen waar we nu nog mee bezig zijn.
0: Even van die last minute probleempjes,
1: ja.
0: Maar niks structureels, alles.
1: Nee, dat staat gewoon allemaal.
0: Kijk. Ja. Om te horen. U had het net ook al over de vrijwilligers. Voor veel verenigingen is het werven van vrijwilligers nog best moeilijk. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, dat gaat gewoon heel goed. We zijn een paar jaar geleden hebben we het roer binnen onze vereniging omgegooid. Kleine bestuur met veel vrijwilligers. Verschillende verantwoordelijkheden ook binnen de vrijwilligers. We hebben vrijwilligers die denken het hele jaar mee, maar we hebben ook vrijwilligers. Wij noemen dat onze hands-on mensen. En die, die komen wanneer ze het leuk vinden. Ze kunnen kiezen waar ze naartoe komen. Ik zit net ook in de app te kijken. Ik moest even wat opzoeken. En dan gaat er een berichtje in. Joh, we zoeken daar nog 2-3 mensen voor. Nou, binnen het kwartier is het ingevuld. Of ze nemen vrienden mee. We hebben daar echt geen klagen mee. We zijn echt gezegend.
0: Ze hebben echt hard voor het feest, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeker. En het is ook een bijzonder programma wat ik hier voor me heb. Het is voor jong en oud, kunstexpositie, klassiek concert, kinderspelen, sportmuziek en natuurlijk de kermis. Maar welke onderdelen mogen bezoekers nou dit jaar echt niet missen?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. We trappen af met de expositie. Dat is toevallig een commissie van mijzelf. En daar zijn we gewoon druk mee nu. Ja, dat is leuk, maar daar kan je de hele week heen. Dus daar kan je eigen tijd kiezen. Het kindercorso is echt wel uniek voor Rijnsburg. Er zijn veel kindercorso's in het land. Maar geen één waar semi-professionals de fietsjes opsteken. En waar altijd weer een bonte scoot is. Maar ja, we hebben ook dinsdagavond de pubquiz. Die hadden we altijd rond Koningsdag. We hebben hem naar de feestweek verplaatst. Ja, die is gewoon geweldig. We hebben hem zelf getest. Dus ik zou zeggen, schrijf je nog gauw in via de website. En ga daar naartoe. Het spelletjesplein, de kleedjesmarkt op vrijdagmiddag. Ik zit even gewoon zo uit mijn hoofd door het programma heen.
0: Er is te veel om op te noemen, zeg maar.
1: Ja, echt. Hè? Want er zijn vele activiteiten. Er zijn er meer dan 100. Dus dat is gewoon echt lastig. En dat vind ik het mooie aan het programma van onze vereniging. Er is echt voor iedereen wat. We hebben een seniorenmiddag op maandagmiddag. Dus ook de oudere mensen zijn van harte welkom. En wat ik nu opeens bedenk, en dus gewoon qua sfeer, weet je, als je niet mee wilt is het ook goed. Maar we hebben de bingo vorig jaar naar de fiets verhuisd. Dus niet meer binnen, maar buiten. Langs de fiets hangen allemaal kleurrijke lichtjes. En de fiets is toch een mooi stukje van ons dorp. En om daar dan bingo te spelen, dat is gewoon heel grappig en heel mooi. Geeft ook een hele fijne sfeer. Dus kan je niet meespelen of vind je bingo gewoon niet leuk? Wat kan? Kom wel even genieten van de sfeer.
0: Kijk, daar doen we het voor, hè? De sfeer.
1: Ja, zeker.
0: Precies. Ja. En ik las dit jaar dat het voor het eerst dat er alleen nog betaald kan worden met een kaart.
1: Ja.
0: Waarom is daarvoor gekozen?
1: Dat is eigenlijk de tweede keer. Vorig jaar zijn we daarmee gestart. We zaten met de munt. En de munt heeft altijd een waarde. En dat is gewoon heel lastig. Want dan moet je altijd een equivalent van die waarde aan je activiteit of aan je drankjes gaan hangen. En dat past niet altijd. Of het is te duur of het is te goedkoop. En op het moment dat je gewoon kan pinnen, kan je elk bedrag aan de, aan of je drankjes of je activiteit hangen. Dan hoeft het niet meer een equivalent van 1,50 euro te zijn, wat de muntwaarde is. Dus we hebben daarvoor gekozen. Mensen kunnen gewoon met een pin betalen, dus met telefoon of met betaalkaart. Maar je kan ook, als je zegt, we zijn met een groep vrienden en we lappen allemaal 100 euro. En dat zetten we op die kaart en dan kan iedereen gewoon drank halen voor de vriendengroep. En dan kan je een opwaardeerkaart kopen voor 2,50. En die kan je de hele week opwaarderen en je betaalt maar één keer voor die kaart. En wat wel nieuw is dit jaar, dat was vorig jaar niet zo, dat de kaart ook volgend jaar nog geldig is. Dus staat er nog geld op, hou je wat over, wat men niet kan voorstellen, je moet lekker opmaken, maar hou je wat over, dan blijft dat gewoon geldig ook volgend jaar. Dus dat kan je dan gewoon blijven gebruiken.
0: Kijk, dat lijkt mij een ideale oplossing.
1: Zeker.
0: Tot slot, waar kunnen mensen het volledige programma vinden en waar ze ook kaartjes kunnen kopen voor bijvoorbeeld de pubquiz?
1: Ja, nou, zij kunnen op onze website www.overheerrijnsburg.nl. En dan kom je op de homepage en dan kan je naar tickets en dan kan je alles kopen. Zowel voor alle activiteiten, maar ook bijvoorbeeld voor toegang voor de Oranje Roos op het feestterrein.
0: Helemaal super. Ida Zwaan, secretaris van Oranje Vereniging Rijnsburg. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. En ja, nog succes met de laatste voorbereidingen.
1: Gaat goed komen. Dankjewel.

0: Op landgoed Keukenhof in Lisse wordt op dit moment hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor Castlefest. Deze donderdag verandert het terrein 4 dagen lang in een wereld vol fantasy, muziek, kostuums, verhalen, ambachten en bijzondere rituelen. Mark van der Stelt is organisator van het festival en staat midden in de opbouw. En daarom vind ik het fijn dat ik hem heel even mag storen. Dag Mark.
1: Goedendag.
0: Ja, wat gebeurt er op dit moment allemaal op het terrein bij jou?
1: Ja, heel erg veel. De laatste week zijn we natuurlijk druk bezig geweest met opbouwen van tenten, van luifels, podia en dat soort dingetjes. En vandaag is eigenlijk het moment dat die tenten gevuld worden door standhouders, dat de cateraars aankomen. Nog meer standhouder tenten komen. Alle weekendvrijwilligers komen vandaag aan. Dus het is een drukte van je welste.
0: Een drukte van je welste. Maar zoals ik het al hoor, een beetje puntjes op de i. Maar ja, er zit natuurlijk veel meer werk in dan vandaag. Hoe lang zijn jullie er eigenlijk mee bezig?
1: Wij werken aan dit evenement jaar rond. Dus we zijn nu ook al bezig met de programmering van volgend jaar. En zodra het evenement voorbij is, gaan we evalueren en dan ook gelijk weer doorplannen. Dus we zijn een jaar rond hiermee bezig.
0: Dus als ik het zo hoor, liggen jullie aardig op schema voor deze en volgende editie?
1: Ja, deze opbouw gaat mede ook gezien het weer erg voorspoedig. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, en over het weer gesproken, wordt het een beetje goed weer voor jullie?
1: Ja, het is ik dacht ergens tussen de 23 en 25 graden het hele weekend. Dus daar tekenen we voor.
0: Dat is ideaal. En perfect weer voor dat uitverkochte festival. Want jullie doen het al meer dan 20 jaar. Hoe is het zo dat jullie nog steeds die mensen blijven aanspreken met jullie prachtige festival?
1: Nou ja, wat wij veel horen van onze fans en onze bezoekers is dat het voelt als thuiskomen. En dit is wel een evenement waar heel veel mensen elkaar weer zien. Het is het elkaar weer meeten, gelijkgestemde. Dat trekt toch aan.
0: Ja, is het dan ook een festival veel voor vaste gasten of is er nog steeds veel nieuwe instroom?
1: Je hebt natuurlijk wel doorloop. Mensen die voor het eerst komen en mensen die stoppen met komen, dat heb je altijd. Het zijn wel vooral vaste fans.
0: Ja. En dan zie ik ook veel bezoekers volledig verkleed komen naar Lisse. Ik vroeg me af, is dat eigenlijk verplicht?
1: Nee, zeker niet. Nee. Wat wij altijd zeggen is, je moet je kleden zoals je je fijn voelt. Sommigen die kleden zich dan in een alter ego van hun of in een figuur uit de fantasywereld. En anderen die komen gewoon met een spijkerbroekje.
0: Nee, precies. Maar het lijkt mij dat je dan heel erg out of place bent als ik in mijn FC Lisse voetbalshirt langskom. Daar wordt niet op gehandhaafd.
1: Nou, sowieso niet op gehandhaafd, want iedereen mag aantrekken wat hij wil. Uiteraard binnen de fatsoensnorm. Dat is zeker niet. Het is gewoon een mengeling van mensen die zich passend naar het evenement kleden en mensen die gewoon in hun dagelijkse kloffie komen. Wat ons wel altijd opvalt, is dat mensen die een keer in hun spijkerbroek geweest zijn, vaak zo enthousiast zijn dat ze het jaar daarna wel in evenement outfit.
0: Ja, precies.
1: Komen.
0: Dan worden ze in die wereld gezogen van jullie, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, kijk, dat is leuk om te horen. En wanneer denk je nou als organisator, nu staat de wereld van Castlefest echt op beginnen?
1: Morgenochtend op het moment dat wij wakker worden.
0: Ja?
1: Want dan moeten we echt nog een hoop dingen op gang brengen. De teams van op parkeerplaats starten dan. Het team bij de ingang start dan. Onze fotografen staan dan klaar. Dat is echt dan staan we echt in de startblokken. En om 10 uur is het startschot.
0: Ja. Kan je dan zelf ook nog een beetje genieten of is het vooral veel regelen?
1: Nou, natuurlijk, het is hard werken. Maar dat harde werken vind ik ook leuk. En met het team genieten we zeker hiervan. Vooral de blije gezichten van alle mensen die op het evenement aan het rondlopen zijn.
0: Ja, en daar doe je het toch voor. Castlefest begint deze donderdag op Landgoed Keukenhof in Lisse. En duurt nog tot en met zondag. Het festival is uitverkocht. Maar sommige optredens zijn tijdens het festival ook via een gratis livestream te volgen. Mark van der Stelt, hartelijk bedankt. En succes met die laatste uren.
1: Graag gedaan en dankjewel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een meisje is dinsdag uit het Valkenburgse meer gered. Zij raakte rond 8:30 s'avonds in de problemen. Het is niet bekend hoe dit kon gebeuren. Meerdere politieauto's en ambulances kwamen snel ter plaatse. En volgens de politie ademde het meisje nog toen hulpverleners haar uit het water haalden. De brandweer en dierenambulance zochten dinsdagmiddag in Noordwekkerhout naar een gewonde kat. De kat zat onder een brug bij de Delfweg. Twee brandweerlieden gingen in speciale pakken het water in. Zij kregen de kat eerst te pakken, maar het dier rukte zich in paniek los en rende weg. De zoekactie leverde niets op en de kat is nog steeds spoorloos. De Hillegommense Roos Seehausen heeft brons gewonnen op het WK voetgolf voor jongeren. Het toernooi vond plaats in Duitsland. Roos werd derde bij de meisjes van 16 tot en met 18 jaar. Het was de eerste officiële wereldbeker voor jonge voetgolfers. De spelers deden uit 22 landen mee. En Roos hoort nu bij de beste jonge voetgolfers ter wereld.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint met zon en enkele wolkenvelden. Door een westenwind vanuit zee is het minder heet dan landinwaarts. De middagtemperatuur ligt rond de 25 graden. Vrijdag verloopt ook vooral droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit rond de 24 graden. En er is ongeveer 30% kans op een lokale regen- of onweersbui. Het weekend laat een vergelijkbaar weerbeeld zien. Zaterdag en zondag wisselen zon en bewolking elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 22 tot 25 graden. Plaatselijk kan een bui vallen, maar langere droge perioden blijven aan.

0: Eén of twee pagina's uit een ruim 400 jaar oud reisverslag kunnen een verrassend compleet beeld geven van een tijdperk. En dat laat historicus Rens Tienstra zien in zijn nieuwe boek Halverwege de Opstand. Hoe dat tot stand is gekomen, vertelt hij nu, want ik heb hem nu aan de telefoon. Rens Tienstra, een goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, uw hele boek begint bij slechts enkele pagina's uit een reisverslag van Arnoud van Bugel. Wie was deze persoon?
1: Arnoud van Bugel, dat was eigenlijk Nederlands eerste oudheidkundige. Het was een meneer die trok rond door de Lage Landen. En die tekende alles maar op wat hij interessant vond. Maar hij deed dat op zo'n gedetailleerde en gestructureerde manier dat hij ook wel wordt beschouwd als de eerste oudheidkundige, de eerste historicus van Nederland.
0: Oké. En toen kwam hij in het jaar 1619 in Noordwijk aan.
1: Ja.
0: En wat trof je daar aan?
1: Nou, hij was er al een keertje eerder geweest. Hij is, voor zover we weten, is hij er 3 keer geweest. Maar het verslag van 1619 is eigenlijk het belangrijkste. En hij kwam daar, denk vooral omdat hij goed bevriend was met de adellijke familie van der Does. Bekend van Janus Dusa. En dat waren de heren van Noordwijk. En hij trof daar van alles aan in Noordwijk. Maar hij trof vooral de oude Jeroenskerk. En die trok toch wel zijn aandacht. En hij beschrijft dan eigenlijk hoe hij rondtrekt door het dorp en door die kerk. En het is in al die verslagleggingen die hij heeft gemaakt van alle plaatsen uit de buurt, is het de enige waar hij ook een mooi dorpsgezichtje bij geschilderd heeft.
0: Oké.
1: Dus we weten ook hoe Noordwijk er in 1619 bij lag.
0: Ja, en u heeft dan een heel boek geschreven over 1 of 2 pagina's uit dat reisverslag. Was dat zoveel informatie of... Zo, hoe is dat?
1: Zoveel informatie eigenlijk tussen de regels door. Dus het verslag zelf, dat is vrij droog, een beetje encyclopedisch. En ik had ook niet de insteek om daar een heel boek uit te persen. Maar ik ging alle vermeldingen die hij optekende en alles, hij tekende een beetje van alles op. Maar dat ging ik eens allemaal nalopen om te kijken van wat is daarmee gebeurd? Bestaat dat nog? En er bleken eigenlijk zoveel subplots in die beschrijvingen te zitten, dat er eigenlijk vrij makkelijk gewoon een heel boek zonder dat het gepland was, uitgeschreven werd. Dus ja.
0: Nooit gedacht, maar dus zo kan het in één keer ontstaan.
1: Ja, niet in de planning, maar dan voor je het weet ligt er opeens een boek klaar. Dus.
0: Ja, en er is ook een prominente rol voor de Oude Jeroenskerk in Noordwijk.
1: Zeker.
0: Wat vertelt die geschiedenis over die kerk?
1: Nou, veel, want die kerk staat er natuurlijk al een flink aantal eeuwen. En is eigenlijk veel te groot voor dat dorp Noordwijk. Dat komt al door een hele middeleeuwse voorgeschiedenis met Sint Jeroen. Dan hebben we net, als Van Bugel daar in 1619 komt, de reformatie gehad. Die kerk die heeft ook een hele geschiedenis rondom de reformatie in de 80-jarige oorlog meegemaakt. En hij tekent eigenlijk in de hele streek van alles op, omdat hij bang is dat het ook verloren gaat in de komende strijd. Want het ziet er nou uit dat het de 80-jarige oorlog weer verder gaat. Het 12-jarige bestand met Spanje, dat loopt af. En vanuit een soort angst van, nou ja, misschien wordt dat ook allemaal verwoest, tekent hij het allemaal maar op.
0: Oké.
1: Dus hij tekent eigenlijk op wat hij vindt in het interieur van de Oude Jeroenskerk. En een kerkinterieur, dat klinkt niet heel spannend, maar wat hij allemaal aan details erbij vermeldt, dat maakt het eigenlijk juist wel boeiender dan gebruikelijk. Dus...
0: Ja. En zijn er dan nog overeenkomsten in het boek die met bijvoorbeeld het heden worden gemaakt?
1: Ik zou wel zeggen van wel, want het vraagstuk van wat definieert nou Nederland, dat komt eigenlijk in die tijd, in 1619, is dat heel erg... bij de mensen in vragen van wat zijn wij nou als land? De Republiek is dan onafhankelijk geworden van Spanje.
0: Ja.
1: Maar wat maakt ons nou precies Nederlanders? En zeker in de omgeving van Noordwijk en Leiden speelt die vraag. Met allemaal ideeën dat wij van de Batavieren afstammen en zo. Bijvoorbeeld die legende die komt echt in die tijd op. Wat die kerken dan precies daarmee voor rol hebben. Dus wat is er in de middeleeuwen allemaal gebeurd in Nederland? En dat vraagstuk naar identiteit, een nationale identiteit, dat komt daar voor het eerst echt op. En nou ja, je kan daar wel een lijn trekken naar de huidige tijd ook van, hè, wat definieert ons nou als Nederlanders? Wat maakt Nederland nou precies Nederland? En ook, ja, Arnoud van Bugel leefde in een tijd van eigenlijk alleen maar oorlog. Of dreigende oorlog van 12 jaar lang. Deze tijd is wat betreft ook niet de makkelijkste. Dus ja. Er zijn zeker wel parallellen tot de huidige tijd te maken.
0: Dat kan ik begrijpen. Dus als de luisteraar zelf daar achter wil komen, dan moet de persoon het boek gaan lezen. Maar
1: zeker.
0: Deze is nog niet beschikbaar.
1: Nog niet, nee. Maar hij wordt op 12 september wordt hij gepresenteerd. Het boek zelf is al vanaf half augustus te vinden op de website van de uitgeverij. Uitgeverij Verloren. Maar 12 september, Open Monumentendag, dan wordt het boek gepresenteerd in de Oude Jeroenskerk. Kijk. Dus waar het allemaal plaats heeft gevonden. En Open Monumentendag, dan is de kerk ook gewoon voor iedereen open. Dus je hoeft daar ook niet genodigd voor te zijn of een kaartje voor te kopen. Het is gewoon gratis toegankelijk. De uitgever is er dan ook bij. Er wordt ook wat muziek bij gemaakt uit die tijd. Dus dat is ook wel, wel mooi toepasselijk. En dan wordt het eerste exemplaar ook gepresenteerd.
0: Kijk, één groot feest op de meest toepasselijke plek die ik me wel kan bedenken.
1: Ja.
0: Rens Tienstra, hartelijk bedankt voor deze toelichting. En ik wens u nog heel veel succes met het boek. Halverwege de opstand komt uit op 12 september.

0: de ambitie uitgesproken om 1200 bomen extra te gaan aanplanten. Dus dat is de komende 4 jaar. En dat is, nou ja, daar moet de gemeente mee aan de slag. Het is nog redelijk recent, dus we zijn nu aan het kijken, naar het onderzoeken waar de kansen liggen. Het heeft nu dan ook te maken met de ondergrond, dus waar is nou ruimte, waar kan het niet, waar kan het wel. Er zijn verschillende invalshoeken. Je kunt ook kijken naar straten waar bijvoorbeeld nog maar geen of één boom is. Het kan een reden hebben dat daar inderdaad kabels en leidingen liggen, dus dat het gewoon niet kan. Maar het kan ook zo zijn dat het wel kan. Dus nou ja, er zijn verschillende manieren. We hebben ook een groen structuur natuurlijk van de gemeente, die kan versterkt worden. Ja, op die manier proberen we naast de reguliere het reguliere groenbeheer wat er al is, en ook de noodzakelijke kap die bijvoorbeeld uit boomveiligheidscontroles komt, dat is gewoon nodig. Daarnaast dan ook nog te zorgen voor die extra vergroening.
1: Ja, en is er budget voor uitgetrokken voor die vergroening? He, 1200 bomen, als je dat goed wil doen, dan kost elke boom best nog wel een beetje geld. En dan heb je natuurlijk ook wel wat nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Je wil ook niet gelijk hele kleine boompjes hebben. Je hebt wel een boompje nodig die al wat jaren erop op zitten. Omdat die anders, ja, vanuit een stekje duurt het wel wat jaartjes voordat het dan een beetje omhoog gaat. Dus en dan heb je bomen die houden de bladeren rondom hun, en je hebt bomen met een boomkroon die je hebt. Wat is dan de bedoeling?
0: Ja. Ja, inderdaad. De bomen, we willen juist ook kijken naar bomen met wat body. Dat zeggen dan mijn collega's groenbeheer. En die zijn dan ook wat duurder. Maar er is echt ruim gekeken vanuit die ambitie van wat is er dan voor nodig. En dat is nog niet helemaal vastgelegd. Dus je kan niet zeggen wat exact het budget is, maar daar wordt inderdaad naar gekeken. En niet alleen die kleine sprietjes, maar ook echt bomen met wat meer body en die wat groter zijn.
1: Ja, de begroting is natuurlijk nog niet klaar voor het nieuwe jaar, denk ik. En dan dus daar moet nog een prijs aan gekoppeld worden. Maar goed, als je dat meer bomen neerzet, heb je ook nodig dat het onderhoud wordt dan ook duurder. Want je hebt meer onderhoud nodig, omdat je meer bomen krijgt. Gaat daar ook naar gedacht worden?
0: Ja, zeker. Dat wordt echt meegerekend in de kosten per boom. Dan wordt er ook gekeken naar wat zijn de onderhoudskosten. En bij ons is wel de afspraak dat de eerste 3 jaar, dat zit dan bij de aannemer. Zo heb je als gemeente wel een soort garantie dat die eerste 3 jaar ook goed wordt onderhouden. En dat de boom die aangeplant, dat die ook goed wordt aangeplant.
1: Ja, ja. Wat ik nou zelf zie bij ons in de buurt, waar ik dan zelf woon. Ik woon in Rijnsburg, maar ik zie het ook wel in Katwijk. En ik zie het op meerdere plaatsen. Dat er nogal wel wat boontjes zijn, die staan toch een beetje weg te kwijnen.
0: Mm-hmm.
1: En daar is dan hoogstwaarschijnlijk de ondergrond dus niet passend. Mm-hmm. Hoe gaan we daar ook nog naar kijken?
0: Ja, goed punt. Ik denk ook dat de droogte nu natuurlijk wel echt extra meespeelt. Dus dat is een extra uitdaging. Dus de aankomende jaren, en dat zal de aankomende, of het was de afgelopen jaar, maar dat zal natuurlijk nog blijven. Ik denk dat het belangrijk, ja, we hebben dus die nazorg, daar zit een deel garantie. Maar we moeten ook kijken, kunnen we niet boomverbetering, of de groeiplaatsverbetering en ook de boomspiegels, die zijn soms best wel klein. Dus als je die nou groter maakt, dan heb je ook wat meer ruimte voor die wortels om te wortelen en om water binnen te laten. Dus dat is iets. En het moet ook een goede afwatering zijn. Dus niet dat het water wat dan goed binnenkomt, dat het alleen maar op één plek blijft. Dus er zijn verschillende manieren om groeiplaatsverbetering te realiseren. En dat wordt ook elke keer meegenomen.
1: Maar moeten ze dan een boom weer uitgraven en dan opnieuw wat dieper ingraven en nieuwe grond dan toevoegen? Is dat het dan? Ik weet ook niet precies.
0: Sorry.
1: Ja? Nou, ga maar.
0: Nee, inderdaad. Bij de bestaande bomen zou je kunnen kijken naar vergroten van de boomspiegel. Dat kan inderdaad. Daar hoef je niet de boom voor weg te halen. Als er echt werkzaamheden van een herinrichting zijn, dan is dat soms wel nodig. Want dan is er zoveel verandering van de inrichting dat dat schade brengt aan een boom. Dat wil je natuurlijk niet. En daarvoor doe je een boomeffectanalyse. Nou ja, dat probeer je allemaal te voorkomen. Maar bij nieuwe bomen kijken we inderdaad van tevoren of het al meteen goed en een grote boomspiegel kan worden.
1: En zijn die activiteiten een beetje verdeeld over de gemeentes die wij hebben? Dus zeg maar over Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg. En nou kijk Katwijk Noord.
0: En dan heb je het over het aanplanten van extra bomen.
1: Ja, over gewoon alle groene activiteiten, dat het een beetje gelijkmatig verdeeld is. Is dat ook de bedoeling? Wordt daar ook naar gekeken?
0: Ja, zeker. Het is wel de bedoeling om het goed

strijden natuurlijk. Te kijken naar de kansen die we zien. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat inwoners zelf als vergroeningsplekken interessant vinden. Dus daar willen we ook naar kijken.

0: Dit was Nieuwsblouvaar voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreekomroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen, want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen, persoonlijk en goed geregeld.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
7: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
6: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
8: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
6: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg.
13: op Bo.
14: De omroep van de Bollestreek.

0: Dat is een opener in de ochtendshow van vandaag, rechts van de Police. Eventjes terug naar jaar 1983. Every breath you take.
1: Bo Ochtendshow. Vandaag met Jan Berg.
0: En ik zeg een hele goede morgen op deze donderdag, de 30ste juli alweer in het jaar 2026. Fijn dat u erbij bent. We zijn er weer met een uurtje lang de ochtendshow. We doen het rustig aan, het is veel te warm, hè? Alhoewel, het wordt vandaag iets minder warm als gisteren, heb ik me laten vertellen. Straks over 12 uur ga ik ook nog eens een keertje voor u vertellen hoe het met het weer staat vandaag. Maar voor eerst hebben we natuurlijk alvast onderdelen ook in het programma hier bij Bo. Zo kijken we in het verleden wat er gebeurde, zoals op die 30ste juli. En kijken wiens geboortedag het vandaag is. En dan kijken wat er te doen is vandaag, want dat is ook niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Bo, de omroep van de Bollenstreek. Te beluisteren via vele communicatiekanalen, zoals we dat dan noemen. Kijk bijvoorbeeld eens op onze website www.bolderstreekomroep.nl. Onder kopje radio vindt u onze webplayer. En kunt u waar ook ter wereld met ons meeluisteren. Goed, wat zou u ervan zeggen als ik zeg van ik heb genoeg gekletst op dit moment. Laten we eens doorgaan met muziek. Ja, ik moet nog even snel de playlist dan passen. Want ik had er eigenlijk de nieuwe van Rondé staan. Oh my, oh my. Maar die heeft Sjaak gisteren al gedraaid. Dus gauw eventjes wat anders erin. Deze, ook een nieuwe. Kygo en Max McKnown.

0: Inderdaad, en je dag gaat goed van kart op start. De agenda duiken we in Reuring in de samenleving. Of zij zijn er weer bij vandaag op de locaties in Noordwijk en Noordwijkerhout. Een mooi initiatief met allerlei zaken wat ze voor u kunnen betekenen. Bel ze gerust eens op als je wat meer wil weten. 06-506-1135. Ik herhaal 06-506-1135. Om eens even wat dingen te noemen. Ze hebben de boodschappenservice, Reuring. Vrijwilligers gewoon een tijdje komen op vanaf als het allemaal zelf niet meer gaat. Een praatje maken, bezoekje aan de deur, samen een wandelingetje maken. En natuurlijk ook de fysieke locaties. In Noordwijk zijn ze vandaag tussen 1:30 en 3:30. Op de locatie Sportpark Duinwetering 105. En ze gaan vandaag zomerse chocoladefondue doen. Nou, daar hebben ze niet veel verwarming voor nodig, want het gaat bijna vanzelf, zou je zeggen. Noordwijkerhout zijn ze er ook, gebouwde Maarschade, door van Poelselaan nummer 21 in Noordwijkerhout. En zij gaan vandaag de macramee-workshop van vorige week afmaken. Voorts is er in de locatie Noordwijkerhout van 2:30 tot 3:15 nog het Autisme Café. Reuring in de samenleving, ik heb het al heel vaak gezegd, een prachtig initiatief hier in de Wolderstreek. Dan maar weer met muziek, muziek uit het vaatje van de
1: Ochtendshow.
0: We gaan in 1955. Dit is Dino Martin. Memories are made of this.
2: Sweet, sweet.

Dean Martin uit 1955. Memories are made of this. Wij gaan eens even kijken in de verjaardagskalender. Kijk eens even in de agenda. 1941 vinden we haar Paul Enka, Amerikaanse zanger en songwriter. 1943, collega discjockey Wil Luikinga, Nederlandse discjockey. Hè? Bij Veronica in de tijd. Met Harry, het, wat was het, eenarmige bandiet. Hè? 1944, Jimmy Cliff, de Amerikaanse reggaezanger. En 1947, acteur, bodybuilder en politicus Arnold Schwarzenegger. In 1952 vinden we daar Lida Bond. Zij is een Nederlandse zangeres. Zo zat onder meer in de George Baker Selection in de periode 1974-1978. De laatste in ons lijstje, geboren op 1958, is niemand minder dan Kate Bush, de Britse zangeres. Zo is een lijstje vol met mensen die geboren zijn op de 30ste juli. We gaan er draaien, eentje van Jimmy Cliff. We gaan naar 1984. We all are one.

0: van Jimmy Cliff kwam er zomaar binnen gewandeld. We Are One. Even terug naar het jaar 1984 met deze muziek. Op Jimmy's geboortedag vandaag. Hè?
1: Bo Agenda.
0: Ja, duiken we eens even in de agenda. Wat is er allemaal te doen vandaag? Nou, allereerst kunnen we naar de film. Om te beginnen kan dat in Lisse bij Floralis, aan het Floralisplein nummer 69. Om 3 uur vanmiddag de film L'Affaire Bojarski in Cinema Plus. Om 4:30 André Rieus, 2026 Summer Concert, Viva Maastricht. En vanavond om 7:30 Spider-Man, Brand New Day. Dan gaan we naar Noordwijk, want ook daar kan er naar de film worden gegaan. Bij de Muze aan het Handveld nummer 2. En dan hebben we om 2:30 de film van Rutger, Thomas en Paco 2. Om 3:15 Millions and Monsters. Om 4:15 La Vita Vacosi. En om 7:30 A Sad and Beautiful World. Noordwijk Raad, daar kunnen we gaan klaverjassen in de Munnekewei. In de tuinkamer al daar via Antiga nummer 25. En dat is vanaf 2:30 vanmiddag. In Lisse kunnen we zometeen gaan breien voor het goede doel. Tussen 10 en 12 uur. Buurthuis Salvatore aan de Waagstraat nummer 33 in Lisse. En dat breien doet u samen met Mieke. En we zo zijn nog het buurtpakkie in de bibliotheek aan de Kerklaan nummer 42 in Sassenheim. En dat is zometeen tussen 10 en 12 uur. Nou, tijd voor muziek lijkt me wel weer. Genoeg gekletst, Jan. We gaan Nielsen's Southern Harmony draaien. De nieuwe plaat die uit is van ze. En dat is samen met Bridget and the Dusty Trails. Are we in trouble now?

duiken wij weer in de agenda. De Stichting Lumen. Zij zijn vandaag in Lisse, vriendenhuis in Lisse, Herenweg nummer 258 al daar. Middag tussen 1 en 3 uur is daar de krachtcirkel. De krachtcirkel is voor mensen die om wat voor reden ook minder sociale contacten hebben en hierdoor soms kwetsbaar en ongelukkig zijn. Die reden heeft een aantal gemeenten de krachtcirkel in het leven geroepen. De krachtcirkel is een initiatief waarbij mensen die in dezelfde buurt, stad of dorp wonen met elkaar in contact worden gebracht. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Stichting Lumen. lumen-hollandrijnland.nl/ontmoeten/krachtcirkel. Het is maar even dat u het weet. Wij pakken muziek uit 1978, de George Baker Selection. Wat een jarig in die band uit die periode. Dit is Rosita.

0: Uit 1978 is deze van de George Baker Selection, Rosita. En we kijken op de klok, inmiddels 9:30 geweest. We gaan even kijken naar de situatie op de weg.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: En duiken we eens even in de weerkaart voor deze 30e juli. Vanmorgen begint overal droog en vrij zonnig. Na een warme nacht loopt de temperatuur ook vandaag weer snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later vanmorgen neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe. Vanmiddag is het opnieuw volop zomers en zijn er grote temperatuurverschillen. Met een westenwind probeert de minder warme lucht ons rand te bereiken, waardoor het minder heet wordt dan gisteren. Vooral in het westen is dat goed merkbaar, met zo'n 22 graden vlak aan zee. Iets verder landinwaarts lopen de temperaturen echt wel weer snel op. Zo wordt het in Amsterdam ongeveer 26 graden, Utrecht 28 graden. In de oostelijke helft blijft de hete lucht aanvankelijk aanwezig. Daar wordt het op grote schaal opnieuw tropisch warm, met een maxima van 30 tot 33 graden. Op veruit de meeste plaatsen verloopt de middag droog, met een afwisseling van zon en wolken. Maar iets later in de middag is in het oosten en zuidoosten een enkele bui of onweersbui niet uitgesloten. Vanavond kan langs de grens bij Duitsland nog een bui voorkomen, maar op verreweg de meeste plaatsen verloopt de avond droog. Vanuit het westen treden brede opklaringen over het land en tot de zonsondergang zien we de zon nog een tijdje. Met temperaturen die ruim boven 20 graden blijven, wordt het opnieuw een warme zomernacht. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 15 graden in het noordoosten, terwijl het vlak aan zee en de stedelijke gebieden in het zuiden van het land niet kouder wordt dan 20 graden. Er staat nauwelijks wind en later vannacht kan in het noorden nog een buisje voorkomen. Nou, dat belooft dus weer een warme dag te worden. Lekker binnen blijven, zou ik zeggen. En zorg dat je genoeg drinkt en dat soort zaken. Niet vergeten, hè, mensen. We gaan in 1960 Paul Anka op zijn geboortedag. Dit is het lied van Adam and Eve.

0: leuk om deze nog eens een keer voorbij te zien komen. 1960, de muziek van Paul Enka. Het verhaal van Adam en Eva, Adam en Eve.
1: Dit is de bouwochtendshow met Jan Berg.
0: En wij duiken weer in de agenda. Ook vanavond is er weer een van de zomerserie orgelconcerten in de Jeroen. Het zijn zomerconcerten met louter toporganisten, zegt de organisatie. En vanavond speelt daar Maarten Wilmink. Maarten is een van de jonge organisten die de laatste jaren doorbreken met hun muzikaliteit. En dat koppelen aan een buitengewoon technische vaardigheid achter het toetsenbord. Maarten studeerde aan het conservatorium in Rotterdam bij onder andere Ben van Oosten. En sinds kort de titulair organist van de kathedrale basiliek Sint-Bavo in Haarlem. Daarnaast heeft hij veel orgelconcerten, ook in het buitenland, waaronder een concert in de Rotterdam, de kathedraal in Duni in Italië. En morgen speelt Maarten onder andere werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn en Max Reger. Vanavond om 7:15. In de Oude Jeroenskerk in Noordwijk speelt hij op het Knipscheerorgel. Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten met elkaar en de organist onder het genot van een drankje wat bij de kaartjes is inbegrepen. Goed, muziek maar weer. Jimmy Pala en zijn nieuwe plaat. Dit is Bachamia.

0: Leuk toch, het nieuwe plaatje van Jimmy Pala, Bacciami. En dat is het maar net.
1: De dag van vandaag.
0: We kijken terug in het verleden wat er zoal gebeurde op de 30e juli. Of 1898 vinden we daar de arts John Harvey Kellogg. En die ontdekt bij toeval de cornflake. Het merk bestaat nog steeds volgens mij, hè? 1974, de zender Constantinova in het westen, bekend als Radio Warschau, begint haar eerste officiële radioprogrammering. In het jaar 2003 hebben we de laatste volkvragenkever in de jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche en die rolt in Mexico van de band. In 2009, de eerste Mexicaanse griepdode valt te betreuren in België. Het betreft een jonge vrouw uit de provincie Antwerpen. Ja, voor corona hebben we ook andere dingen gehad waarbij doden vielen. Dus die Mexicaanse griep, dat was een vervelende. Goed, zomaar eens wat feitjes uit het verleden. Wat doe je ermee? Nou, helemaal niks. Maar wat we wel mee doen is met muziek Kate Bush. 1992, bekend oorspronkelijk van Elton John. Met Rocketman. Zero hour.

0: Ja, toch leuk zo'n alternatieve uitvoering, hè, van het oude nummer van Elton John uit de jaren 70. 1992 overgedaan door Kate Bush op haar geboortedag vandaag. Hè. Rocket Man, de titel van het nummer.
1: De omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
0: Dan duiken wij nog maar even in de agenda. Want u kunt in Noordwijk terecht in de bibliotheek. Vandaag tussen 11 en 1 uur. Voor de workshop striptekenen voor kinderen. En dat gaat voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Onder begeleiding van Ramses van Studio Schijnbar. Schijnbar. Hij is een ervaren strip-expert. Leren deelnemers stap voor stap hun eigen stripverhaal te maken. Of het nu manga, comics of graphic novel zijn. De kinderen ontdekken hoe leuk en eenvoudig striptekenen is. De interactieve workshop is praktisch opgebouwd zodat deelnemers direct aan de slag gaan. Aan het einde hebben ze een echt stripverhaal in hun handen. Je moet je wel even aanmelden. En dat moet via www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balie van de Biep in Noordwijk. En uiteraard zijn er wat kosten aan verbonden. Nieuw werk heb ik voor de klaarliggen van de band Kato. En het nummer wat gedeeld is Radio Nose.

Ja, het is jammer voor Albert Hammond, maar gaat het om eventjes tussendoor kletsen. De Free Electric Band hoorde u uit 1973, maar daarmee komen we wel op het punt in de ochtendshow dat ik alvast afscheid van u ga nemen. Dit was er meer voor deze 30ste juli in het jaar 2026. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Reageren kan er nog altijd. Ochtendshow apenstaartjebollestreekomroep.nl. Heeft u nog berichten van onze redactie? Stuur die ook daar naartoe. Redactie apenstaartjebollestreekomroep.nl. Mocht u mij persoonlijk wat te melden hebben, ook dat mag janberg.radio@gmail.com. Morgen is Coné er om de reeks ochtendshows voor deze week weer af te ronden. En ik laat het hierbij. Ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb voor u klaar liggen nog de plaat van Gracie Adams. Good Reason. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag tot volgende week donderdag. Dan ben ik er weer voor een ochtendshow. Hier bij Bode Omroep van de Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Dit is Bo,
0: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: till I see my face.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Bookbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Bookbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een stukje verderop bij knooppunt Benelux ook 5 minuutjes vertraging. En 10 minuten vertraging op de N209 Hazeswoude Rotterdam bij Bersenhoek. Noord zelfs 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: is Bo.
10: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 richting Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Benelux, 10 minuten extra. En dan de A20 nog, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel, heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. En een kleine 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Wat vertraging op de A4, Den Haag, Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden...

0: rijden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf voor de commerciële activiteiten rond het WK. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten. Ze zijn tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur daar. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Het weer: in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo

0: commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos.

0: Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
5: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
4: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
4: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de

0: Rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd.

0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken.

0: Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spray.

0: spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Isbo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting

0: bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is Bo,
0: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie.